Onze Vader wat in die hemel is. Heer, ek dank U vanmorgen voor een wonderlijke voorrecht. Dank U, Heer, voor een nacht waar U ons bewaar het. Ek wil vanmorgen bid, my God, Heer Jezus, terwijl ons hier is bezig is, Heer, met die naam en zaak van U. Vraag dat die Heer ons vanmorgen sal onderneem, dat die kracht van God vanmorgen sal met ons wees, Heer, die salving, Heer, sal met ons sal beweeg, die geest van God vanmorgen, ons sal leer en lei, Heer, Jezus, in alle waarheid, Heer, alles wat gedoen sal word vanmorgen, elkeen vanmorgen op die paaie voertuie, Heer, bewaar hulle vanmorgen achter die stier, neem U vanmorgen een stand in, Heer, Jezus, hou echt elke bestuurder nuchter waaksam op die paaie, Heer, ek vermy elke ongeluk in die naam van Jesus. Here, terwyl ons besig is vanmorgen met die woord van U, vra dat die seën van die Here op die woord sal rus, om Jesus wil. Amen.

0: Ja, familie, de lieve is de moeite weer omdat hij leeft. Ingeschakeld op Eden FM, stem in het paradijs. En ja, ons is weer terug. En ja, die Heere is voor ons goed. Die Heere is voor ons een God van nabij. Kom eens luister naar die laatste stemnota. En dan gaan ik zo paar goedekies spelen. Hartelijke goeiemorgen.
1: Morgen, Danny B. Ingeschakeld uit de prachtige zonnige jaarbedag. En luister lekker aan die koorkies. Dat komt de liefde van Antima. Prachtige zondag voor jou, Danny B. Om veel alweer.
0: Baie dankie, Antima. Baie dankie dat u ingeskakel is altijd op Eden FM. En ja, familie, baie dankie dat u hele ingeskakel was samen met mij. Wat toch ook kijk, ja, al die boodschappen is gelees. Baie dankie voor elke boodschap wat gelees is. En ja, baie dankie voor alles. Kom eens kijk gauw iets.

Ja, nee, kom eens kijk, go. Ja. Ja, familie, die boodschap is gelezen. De Heere is voor ons getrouwd. De Heere is voor ons goed. Je was aan de schakel op Eden FM, stem in die paradijs. Elke zondag tussen 6 en 7. Samen met mij, Denny B, met die programma Power of Praise. Ja, vanochtend is het die studentenbiddag van 9 uur af. Hier bij die Princeton UCC. En ik weet, onze mensen gaan in getallen komen. Ik hoop en vertrouw dat jullie allemaal daar gaan wees. Elke leraar van Oudsoren. Maak haast dat jullie daar uit kan komen. En ik wil ook jullie sterkte toewens met die einde examen. En ja, die is die ene keer wat de groot een is, ook dan voor onze matriculanten. Mag die Heere samen met jullie wees. En onthou dat God een behaar in jou het. En ja, ik weet dat jullie zal goed doen. Vertrouw dat jullie zal goed doen. En ik hoop dat die Heere altijd voor jullie een God van nabij wees. Als het een beetje moeilijk gaat, als het te lekker is, he. Als je niet weet wat ik kan doen, weet niet dat die Heere is met jou. Zo van mijn kant af, alle pad van Oudsoring af, mag jullie een geseende dag het, mag jullie een geseende week het, en dan ook voor die maand wat voorlee, mag jullie een geseende tijdperk het. God het de behaar in elke een van ons. Die in specifiek speel ik dan ook nou voor die matriculanten van die hele Zuid-Afrika.

0: 声，不杀人声，越过了不杀人声，不杀人声，不杀人声，越过了不杀人声，不杀人声，不杀人声。Alleluia, Sanoh, Besalom Sem. Praise, dank je, is nog bezig. Is er nog kennis wat bezig is, allemaal? Is er nog bezig? Wel, is nog bezig. Is nog bezig, da. Niet zo vinnig. Het is vannacht kom maak ons, ons maak goed lekker los, kom. Maak lekker los.
1: Die liefde van Jezus.

Yes, baie dankie, prachtig. Onze dassies by the rivers of Babylon. Juffrou Tom gaan vir ons boodskapie bring, motiveringsboodskap, en daarna gaan ons ook geleentheid gee. Net na haar kan die item van sekredaat sommer na vore kom, ne? Juffrou Tom.

Wat? Heb je nog gedraaid? Ooit gedraaid? Dat is nu ook zomaar om een wakker te krijgen.

Wow. When the saints go marching on, hulle vat my ver terug. De Willis Primair, baie dankie, nou Saturnus, en dan Bersig Primair. Kom ons gee lekker applaus, as Saturnus en manne naar voren kom. Ons is amper deur die items, en net na ons twee skole, gaan ons net een seëning oor ons matrikulante uitspreek, al ons opvoeders en die geestelike leiers dat die is, gaan dan naar voren kom, en al ons matrikulante gaan dan naar voren kom, waar ons net vir die seëning oor die gaan uitspreek, en dan een koringkorrelkie gee, en terwijl hulle bezig is om te sing, ach, om na vore te kom, gaan ons ons a cappella Christ mylkwaai geleentheid gee, om vir ons dan te hulle toe te sing, terwijl hulle na vore kom, en dan gaan ons ook vir die brigade dan geleentheid gee, om te speel, terwijl ons studente geseen word. Lees Saturnus die prachtig in hulle koordragie, prachtig, prachtig.

0: Oh, Julia?
1: Irene Femolo in de Kaya.
0: Hallo, Julia.
1: Hallo, ma'am.
0: Wie mag jullie die van goed trouwen door Julia?
1: Ik klaar niet, mevrouw. Met wie praat ik nou?
0: Ik ben niet, mag jullie van goed trouwen.
1: All right.
0: Oké, okay. Oh, Julia? Ik wil net wel allemaal zeggen, want er is zo'n geen dagen niet meer.
1: Oké.
0: En dan moet lekker een middagkootje eten. En van mijn schoonzuster op karakter, Caroline Willeman.
1: Oké.
0: Okay. Ik moet daar kootjes genieten, hoor.
1: Thank you so much, hè.
0: En een mooie dag voor jou, Julia, hoor. Ik heb dit al gegeten. Ik heb dit al je middagkootje
1: gegeten. Baie, dank je, man.
0: Oké, bye, Julia.
1: Oké, Susie.

Goedemiddag, Roetje. Ik woon in Dazie. Ja, ik is ingehaken en gestaan op wachten door die lekker muziek. Ja, en ik wil aan middag zeggen van Wendy Karelsen en Deborah Matthews en die Jean.

0: Missing You, Charlie Pride. Altijd een hartseer gedachte om een geliefde te mis. Of hoe sê ek? Hi, Mrs. Seeley Stevens.
1: Hi, Roger. My request to Sunday Gold will be a song by Diane Paige. It's called I Know Him So Well. I hope you enjoy your Sunday afternoon with all of us. Bye-bye. Stevens.
0: Groet jou, John Oef, en Antie Katie Wildeman en haar sister Aletta Lategan van Concordia. Sy groet ook vir Dappie en sy vrou.

0: Mister Roosje Jacobs, asseblief hierdie songs wil ek graag gespeel hê vir Aunt Lillian Andrews en om Freek Andrews van Nemel, aan Charlie Lewakstraat, Only Nysna, Ramona ingeskakel, dit moet wees, van Alan Jackson, The Older I Get, en The Vowels van Kenny Rogers. Ek sal het hoog waardeer, Mr. Roger, groot, groot asseblief, met liefde uit Nysna uit van Ramona.
1: Dankie Ramona, Auntie Lillian en oom Freek Andrews, veel geluk. Ek wil ook van mevrou Magilies van Goudveld groet en sy sê, Rogers, speel asseblief 'n versoekie van my twee kleinkinders, Tiffany en CJ James.

0: Tim Rummester, Roetje, Koningin van Roesel, Michaels en ik kan van Rummester sê, geluk met jou verjaarsdag vandag. En allemaal wie die week verjaar het, baie, baie geluk. En hulle wie baie geliefdes verloor het, baie, baie sterkte. Al my familie en vriende is hartelijk gegroet. En aan Doelie, oom Lee en Emmy, baie dankie vir julle omgeen julle liefde en die kan van Kasia. Al my collega's is gegroet en baie sterkte aan Melissa daar in die hospitaal. Ja, sê uit die prachtige Kasia. Dankie, Mr. Roger.
1: Hoi, goeiemiddag Roger. Goeiemiddag al ons Eden maaties. En dan met een mooie en geseende dag hee. Achtermiddag hee en lekker luister na die goeie muziek wat Roger vir ons so optoewe. En Roger, ek wil nie graag daar van my nige kerel Hendrik sê, sê moet gauw beter word. En dan wil ek vir Annie Jantjes daar in Pakkersdorp sê, dit was baie goed om jou gister te ontmoet. En dan al my Eden maaties, familie en vrienden, jy met een mooie en geseende dag hee. Met baie liefde van Dalsie in Mosselbaai. Mooie dag Roger, dankie vir mooie muziek.

Hwne da, and my sister and my swar se, dat my swar gau moet gesond word en sterk te vallen. Baie dankie, dat kom van Christina de Koker.

0: What in the world will I do without a girl like you? Richard John Smith sing, Mr. Rogers.
1: En dit is vir die Anna, kom van oom John Salmans.
2: Goeiemiddag, Roger. Ik ben net in mijn oorzaak van zoekjes tegen Letitia en Raymond Bruce. Hulle moet hulle dagje geniet en hulle geluister so getrouw aan jou. Dankie, bye.
3: Hartelijke goeiemiddag, Roger. Baie dankie dat jy my boodskap het.
4: You're so different. So very different.
1: Dankie, Genevieve.

0: Joan Armour Trading, One Kind of Love vir Dennis Belay. Mooi lied hy, Dennis. Maar net so mooi lied, Puff Johnson, een van my gunstlinge van die 90s. God Sent You vir Auntie Katie van Suar. En Brandy se Have You Ever vir Elizabeth Barnard.
1: Roze, jou programma is rarig, sy naam weer Sunday Gold, dit is goud weer, beter as dit is verkeerd.

paar boodskappe. Hallo Mr. Roger, groete aan Uncle Davy en Auntie Inta. Daar moes ze bij, ik hoop die concert was vrijdag aan te reese succes. Groete Lynette Pietersen, dankie vir jou prachtige jazz aand ook Lynette. Dankie vir mooie muziek, sê MC. Thanks, my sien Timothy, wat vir kort besoekie is en ek geniet jou muziek, sê Alvira Boysen. Ek en Alice Levak geniet, dis soos pudding op een zondagmiddag. Sê Marlene Thompson, baie dankie Marlene. Ek is blij julle geniet het. Jou versoek Elizabeth Barnard. Brandy.

Connie Fisher en Johnny Anthony van Georgetown Stalmeester. Julle moet dit geniet. Hi Jaden van Toseranten. Baie mooi, sê Susanna Gous. Wow.

0: Everts en Pastor JP. Hulle is vanavond op met Dio Gloria. So vir my kan af van Willie Botha en Charissa, een mooie en een geseënde aand daar vir julle.
1: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.

0: Piet, weet je wat moet doen als je sterfgeval in je familie?
1: Yo, Johnny, nou vraag je me een vraag. Wat is
0: je
1: eerste stap indien een geliefde in je huis afsterft?
0: Je belt eerst de ambulance en de politie en dan Elijah begrafenisdiensten. Hulle het een verskeidenheid begrafenispakkette om van te kies volgens die kliënt se behoefte. En is een geregistreerde maatschappij ten volle toegerust en dien die breë gemeenskap vir die afgelopen 16 jaar.
1: Nou Johnny, sê vir my, waar is Elijah begrafenisdiensten se kantore? Ek wil ook meer uitvind in verband met hulle dienste en hulle begrafenispakkette.
0: Pek, hulle kantore is hier in George. In die multicentrum gebouw, na by die Texering, in Meetstraat, kamer nommer
2: 32.
0: En in Oudtshoorn is hulle op die hoek van Adderley en Kerkstraat.
3: Elijah begrafenisdienste, 24 uur, 7 dae week beskikbaar om u by te staan. In tyd wanneer u dit die nodigste het. Ons doen ook begrafenispolisse, verassings en grafstene. Die dae van sukkel met begrafenisreëlings om geliefde te begrawe is verby. Kom gesels met ons vriendelike en professionele span. Skakel of WhatsApp Elise by 072-546-5969 of Johannes by 073-390-1938 of skakel die kantoor by 044-279-1026. Elijah Begrafenisdienste, ons verseker volkome gemoedsrus.

0: Ja, liewe luisteraars, ons gaan dan oorgaan, ons gaan net die nommers in die studio, gaat ons by jy deurgee.
1: Ja.
0: En die nommers in die studio is 044-884-0831 en jy kan van ons WhatsApp stuur by 060-505-2693. So jy kan gerus ons skakel, okay, daar gaat het by Pastor JP.
1: Ja, ja.
0: Kom ons luister wie die luisteraar is.
1: Deo Gloria, goeienaand. Hartelijk goeienaand.
0: Goeienaand. Goeienaand.
1: Hallo. Sister Linty. Ja. Ja. Alle eer aan die Here. Ja. Dis reg, ja. Dankie, Linty. Ja.
0: Prijs die
1: Heere. Ja, dat is weg.
2: Dankie,
1: Linty. Ja.
2: Ja.
1: Dankie, Linty, hoor.
2: Ja.
1: Dat is recht.
2: De hospitalen, whatever.
1: Ja.
2: Maar paas, alsjeblieft.
1: Ja.
2: Dankie, zeg.
1: Dankie Linty man. Ons waardeer het Linty hoor, sterkte vir jy en die familie man hoor. Dankie hoor, mooi week vir julle hoor. Dankie Linty hoor. Dankie Linty. Geseënde week vir jou Linty hoor, dankie man. Bye bye. Dankie hoor, bye bye. Ja, dis Linty daar van Riversdal. Ja.
0: Ja, dat ons hy luisteraar verloor.
1: Ik bel ons by 044-884-0831. 044-884-0831. Deo Gloria, goeienaand.
3: Hartelike goeienaand, Pastor.
1: Elsie Wayne Cameron Scholes.
3: Goeienaand. Baie, baie, welkom, Pastor JP.
1: Dankie.
3: Baie, lekom, Pastor, die sêste woord.
1: Dankie.
3: Baie, dankie vanaand vir die woord. Ja, die mag die Heere vanaand die naprediker wees van die woord.
1: Is recht, ja.
3: Pastor, ons waardeer vir een vir Pastor Dion.
1: Dankie, man.
3: Vanaand is baie, baie geluk sê aan meneer Eddie Wonderlik hier in Mosselbaai.
1: Ja.
3: Hierdie week sy verjaarsdag gevierd, Pastor JP is wel bekend van hom, baie geluk sê. Ankel Eddie, nee, hy geniet sy aftrede.
1: En sy mooie vrou Sanet, nee.
3: Rijklik sien, Jan, ons daar deef hulle. Pas die Jypie, ons en senior burgers, die Bonnevrenpark aftrede oor. Hier is op vanavond hartelike groep, Pas die Jypie, die jaarde zondag aan, dat is ons verprachtige senior burgers ingeskakel.
1: Is recht.
3: Hier speciaal al die kere en verpleegsel, wat ons mooi kyk aan ons senior burgers, ons daar
1: deef.
3: En ons baie sterkte aan, sy jou nie te bedoel, my ingaan van haar broer, Ankel Kelvin.
1: Oké.
3: Die Heere, hulle sê, kan sê, jy kan pas die deel met die prachtige ene salon weke, die Cameron die in Mosselbaai is ingeskakeld.
1: Ja.
3: Die nou by ons is het hartelijk gegroet ook vir
1: die pas, dankie man.
3: Baie,
1: dankie hoor. Ja, tot ziens, ja, Pastor Dion, ek moet nou, dus nou kijk, dus met my collega, ek moet weer terug met correctieve dienste, so, vir al my correctieve beambtes, die collega's, oor die Suid-Kaap, allemaal kennen we van my, so, die man en vrou wat van handen geskakel is, baie seën manne, baie welkom by die program,
0: as
1: een paar manne wat my gesê, een paar nieuwe beambtes gesê, hulle pastoor van, ons gaan van hand af, Deo Gloria, luister.
0: Alright, kom ons luister hier die volgende, Pastor JP.
1: Deo Gloria, goeie hand. Antie Anna, al die pa daar van Albertinia, baie welkom.
4: Ja, baie dankie vir die boodskap, baie dankie vir ook over hier.
1: Dankie Antie Anna.
4: Groot gewaag weer, Anna was weer, alles.
1: Ja.
4: Ek is dankbaar vir onze hemelse vader, dat ek daar had over die dag op my lied of sekund.
1: Dat is recht, ja.
4: Dat ik hier op my leven pas.
1: Ja, ja.
4: En ja, baie dankie, al dankie daarom.
1: Alle eer aan die Heere, ja. Dankie aan die ander man.
4: Baie dankie. Ek vraag voorbeelding vir die bekend onbekendes.
1: Ja.
4: Vir die wat het jaar verstoor en vir die liefdes verwoord.
1: Ja.
4: Baie dankie. Om het gewoon betoog. Ons daar is daar.
1: Dit is zo aan die ander, ja. Ja.
4: Ja, aan regering is voor verstoorde en voor al die predikers.
1: Baie dankie aan die ander. Ons waardeer jou man, hoor.
4: Baie dankie.
1: Dankie hoor. Tot ziens. Tot ziens. Bye bye.
0: Ja.
1: Deo Gloria, goeienaand. Deo Gloria, goeienaand.
5: Goeienaand, Pastor Dion.
1: Ek het ons gewonder, wanneer kom die oproep dier?
0: Goeienaand.
1: Broniek.
5: Goeienaand, Pastor Dion. Ek voel aan so, Ik voel hem zo goed vanuit. Voor hij voorgesteld was, toen hij zangstuk opkom wat hij daar. Ik zei van mijn vrouw dat hij past de dekens in de studio. Dank je voor bij je welkom.
1: Dank je voor het lied, man. Ja.
5: Om ons vandaan te bedienen. Dank je, pastor, voor die boodschap.
1: Ja.
5: Voor pastor Diono, wat al die bereid is.
1: Yes.
5: Ja. Om voor ons te bedienen. Ja, ik voel vandaan te bedienen. Bij je goed, ik voel bij je lekker. Pastor.
1: Ja.
5: Hiervan wil ik die frontline workers, wil ik groot. Ik wil voor allemaal voorbereiding vragen. Die mensen met die moeilijke werken. Dan wil ik voor McKeven en Pendeer, Moni, allemaal heimannen, dat die harde werk doen, die law enforcement en die parkeer, ook voor die provinciale mannen.
1: Dat is echt, ja.
5: Dat ze dan wil ik voor mensen die gisteren voor oopgraste gestaan hebben, sterkte toewensen en voorbereiding voorvragen in die moeilijke tijd.
1: Ja.
5: Ja, ik wil hier in Rouswijn, wil ik ze lien. Ons het verarmd Bota gisteren.
1: Ja.
5: Op de rustige geleerd. Ook een goede vriend van ons. Pas. Ik wil voor haar voorbereiding voor haar. Ze is nu alleen.
0: Dat is recht, ja.
5: En dan wil ik ook voor Mike's familie, voor je vrouw Shirley en allemaal. Mm. Wil ik voorbereiding voor haar. Allemaal voor die hele opvanggebied dat de liefde zijn niet dood afgestaan is, wil ik voorbereiding.
1: Ja, dank je, broer.
5: Pas, en dan wil ik voor mij oude mensen die bejaarden.
1: Ja.
5: Wil ik voorbereiding vragen.
1: Yes.
5: Ik wil voor alle die oude thuisen inrichten, waar alle ook al is bij die huizen.
1: Ja.
5: Pas, wil ik voorbereiding vragen, die wat ziek is.
1: Yes.
5: Wil ik ook voorbereiding voor gevraagd, dat die rellen moet aanraken.
1: Dat is recht, broer, dank je wel.
5: Ja, pas, dan wil ik in Riversdale voor de herendienst en al mijn vrienden in Riversdale.
1: Ja.
5: Ik daar heb, wil ik voorbereiding voor gevraagd.
1: Yes.
5: Ik wil ook hier een uitzending voor al mijn vrienden voorbereiding vragen.
1: Ja, ja.
5: En ook voor mijzelf en mijn gezin.
1: Dat is recht.
5: Voorbereid
1: krijgen
5: onze
1: familie
5: goed.
1: Ja, dat is wel
5: heel erg. Dank je voor alles.
1: Dank je, mooi.
5: Ik heb nog een mond vol gehad en je hebt een mooi programma verder.
1: Dank je, broer.
5: Ik ga een lijstje en een mooi weer.
1: Ons waardeer je,
5: en dank je voor alles.
1: Ja, dank je, ons waardeer je, man.
5: Dank je
1: wel, tot ziens. Ja, tot ziens, bye-bye. Luister, ik wil toch niet vragen, zien als luister wat mij probeert schakelen. Ik wil voor die vrouw dat ik niet, dat moet bellen, want mijn phone is in het atelier, ik ontvang boodschappen. Sal jy so goed wees om 'n boodskap vir my te stuur, maar nie bel in die ateljee nie, want ons is binne die ateljee en dit is nogal steurings op die systeem. So ek vra vir u, moenie vir my bel nie, stuur my boodskap asseblief, as u nie omgee nie, baie dankie. Deo Gloria, goeie naand.
6: Goeie naand, Pastor JP, welkom in die woning.
1: Sister Liza, baal al die pad van Heidelberg.
6: Pastor JP, baie dankie vir die verseende boodskap.
1: Dankie, sister.
6: Ek wil graag vir die voorbring vraag vir die matriculante.
1: Dis reg.
6: Maar wil ek ook die wat verjaar het.
1: Ja.
6: Zenia King en Sister Mal.
1: Ja.
6: Waar jy geluk sê en voorbring vraag.
1: Mm.
6: En dan met die geseende jare.
1: Yes, ja.
6: En vir allemaal wat het klopgraste gestaan.
1: Ja, ja.
6: Geseende voor
1: een vraag. Dankie, Pastor. Dankie, Sister Balo. Goed gaan met die mooie mensen daar in Heidelberg, hoor. Dankie, hoor.
6: Dankie.
1: Bye. Deo Gloria, goeienaand. Deo Gloria, goeienaand.
7: Goeienaand, Pastor.
1: Dis broer Ronnie Rademeer, daarvan, dis van Lady Smith.
7: Ek heb miskien nie eens om hom nie.
1: As die manier, broer Ron.
7: Ja, broer, baie dankie vir die woord,
1: Yes.
7: Pastor, dank je voor die vanavond voor ons. Hier is altijd weer daar voor ons.
1: Dank je, broer Ron.
7: Pastor, ik wil het voorbereid vragen van mijn familie, van mijn kinders, mijn trotse familie, en ons kinderen allemaal.
1: Dat is recht.
7: Dan het voorbereid vragen van mijn financiën, dat die de afgelopen 4 jaar nog niet gerealiseerd is.
1: Ja, praise die Here. Dank je, broer Ron, waardeer je hoor. Dankie hoor, tot ziens. Baron, ek wil het vanavond vir jou sê, weet jy, die Heer het met ons alles het doel.
8: Mm.
1: Op die rechte en die bestemde tyd, gaan die groenlig aan vir jou. Vir jou
8: familie.
1: Nie bekommerd wees jy. Die Heer weet net die beste. Hy sal op die rechte en die bestemde tyd, gaan hy die deurbraak gee. Luister, hy kan nog steeds bel by 044-884-0831. Stuur ons een boodskap by 060-505-2693. As jy nou net ingeskakel het, en jy wonder na wat radio luister, jy luister inderdaad na die grootste gemeenskap radio in die Weskaap, Eden FM, jy stem in die paradijs, met die program, die Gloria gebedsversoeke program, met myself, pastoor John Plaatjes, en pastoor Dion Ewers, en ons kom vir die rechtstreeks hier vanuit ons oudsoring atelier. Pastoor Dion, gaan vir ons een paar boodskappe doen op die skerm.
0: Ja, die luisteraars, ons gaan nou gaan ons daar wees, hoe ons glo die Here gaan u wonderlik seën.